hori ambe longwere pande olomu hori anuko longwere pande olomu